ze kan dicht. Bliem uit in Lommen, ze kan dicht. Vlakke, vlakke, kof, vlakke, kof, vlakke, vlakke, kof, kof, kof, vlakke, vlakke, vlakke.